0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20.
2: Dus

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder.

Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie.

Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20.

Het is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Céline Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20.

0: 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw

0: de droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe één lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Politie zet drones in bij verkeerscontroles. En sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht willen zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling en het bepalen van de boete. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand waren verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Die ruimte mag wel open blijven, zodat zijn winkels in Amsterdam bevoorraad kunnen worden. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en Ouderkerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Wattenhoeverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen.

0: Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer. En eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er is tot nu toe één dodelijk slachtoffer geborgen. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En opening van nieuwe velden op Sportpark De Hoop in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en hij maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Anderen hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Die nieuwe aangelegde sportvoorzieningen op Sportpark De Hoop in Duivendrecht worden op donderdag 17 september officieel geopend door de wethouder Maarten de Groot van Sport en Bewegen. Het gaat om een kunstgrasveld, 2 beachvolleybalvelden en een jeu de boule veld die inmiddels al in gebruik genomen zijn. Aansluitend aan de opening vindt de lokale aftrap van de Nationale Sportweek plaats. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht. Tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
8: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugue Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugereview.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk. En CDA wil koffie op.

0: ochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rock at Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop en rock tot blues, disco, soul, jazz en indiepop. De zaal opent om 19:30. Herfstpop wordt georganiseerd met steun van onder meer Stichting Bovenkerk, het Stadsfonds Amstelveen en vrijwilligers. De deelnemende bands treden belangeloos op. En het CDA Amstelveen wil vaker koffieochtenden organiseren na een positief verlopen bijeenkomst in P60. Donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan Amstelveen en wat volgens hen beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Extra borden aan Amstelzijde geplaatst om verkeersregels te verduidelijken. En inloopbijeenkomst over definitief plan huisvesting arbeidsmigranten aan de dwarsrecht 18. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente heeft afgelopen woensdag extra verkeersborden geplaatst aan de Amstelzijde om de bestaande verkeerssituatie voor alle weggebruikers extra te verduidelijken. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. De Amstelzijde is al jarenlang een 30 kilometer zone. Om de bebording nog beter zichtbaar te maken zijn recent extra herhalingsborden geplaatst, waaronder voor bromfietsers en fietsers die het begin van de 30 kilometer zone niet passeren. Veilig verkeer vraagt om duidelijkere inrichting en heldere bebording. Met deze aanvullende borden maken we de verkeersregels nog zichtbaarder. De 4 glastuinbouwbedrijven uit de Kwakel, verenigd onder de Banken CV, organiseren op dinsdag 29 september een 3e inloopbijeenkomst over de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren de initiatiefnemers het definitieve ontwerp en geven zij een toelichting op de keuzes die in het plan zijn gemaakt. Ook wordt informatie gegeven over de vervolgstappen in het proces. De inloopbijeenkomst vindt plaats op 29 september van 4:30 in de middag tot 7:30. En dat in de gasterij De Kwakel, vuurlijn 78. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
12: De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 1:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Politie zet drones in bij verkeerscontroles en sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht wil zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling

0: en het bepalen van de boete. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand waren verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Die ruimte mag wel open blijven, zodat zijn winkels in Amsterdam bevoorraad kunnen worden. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

Heaven Sound From Above. Heaven Sound Be Our Love. This Everlasting Feeling. Het is een prachtig compliment. Misschien wel het allermooiste compliment dat je van iemand kan krijgen. En je krijgt het niet van de minste. Namelijk van Howard Hewitt, de zanger van Shalimar. En hij deed mee op een album van Stanley Clark. Dat Time Exposure heette uit 1984. En mijn stelling is dat Stanley Clark een van de meest ondergewaardeerde bassisten van de wereld is. Niemand kan volgens mij zo snel met zijn vingers over de bas heen gaan als hij. En dat doet pijn als je dat probeert. Ja, hij kan het. En daarom heb ik respect voor hem. En daarom begonnen we vandaag met een plaat van hem. Hey, hartstikke fijn dat je luistert. Goed dat je dat doet. Blijf dat zo lang mogelijk doen. Erik van Diemen tot aan 2 uur vanmiddag. En het laatste uur van de zondagochtend is het smikkelen en smullen voor alle mensen die houden van slow jams en ballads. Want ik heb ze weer voor je klaarliggen. Deze bijvoorbeeld. Ik vind het prachtig. Star of a Story. Hier is George Benson.

0: Walking Downtown.
1: Oftewel een beetje doelloos in de stad rondhangen. En het gaat niet zo goed met de stad. Hè. We hebben steeds meer last van crackverslaafden die in bosjes, in parkjes enzovoort zitten. Ja, dat is toch wel jammer, want ik was eigenlijk altijd zo opgelucht. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 80. En als je vroeger in de metro ging zitten op het verkeerde bankje, dan zat je tussen de junken of je ging naar de Zeedijk. Dat durfde je helemaal eigenlijk niet. Dat leek allemaal weg, dat leek allemaal over. En het leek goed te gaan met verslaafden. Maar ze zijn er weer, helaas. Cameo, hoorde je Hanging Downtown. Daarvoor Eric Robertson en Mickey Miller en Harmonize. En ik begon met George Benson en The Star of a Starry. Maxwell nu, something, something.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en Ouderkerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Wattenverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Als je een vrouw tegenkomt, hè? En ze heeft een prachtige décolleté. Je weet wel, echt zo'n décolleté waar je als man helemaal in weg kan zinken. Dan moet je altijd heel erg oppassen. Hè? Ten eerste moet je niet gaan staren. En ten tweede moet je er niets over zeggen. Dus je wil dan toch een compliment geven. En wat doe je dan? Je zegt iets over de prachtige ogen. En dat is precies wat Rick James en Smokey Robinson deden. Je hoorde Ebony Eyes. Maar het ging natuurlijk...

is een nummer dat geschreven is door Stevie Wonder. Hè? En hij had zoiets van, nadat het opgenomen was, van laat ik eens even luisteren wat die Michael Jackson er nou van gemaakt heeft samen met Quincy Jones. Of hij het verprutst heeft of dat hij het tot iets prachtigs heeft gemaakt. En hij zegt, Stevie Wonder, dat toen hij het hoorde, dat hij zelf niet doorhad dat het zo'n goed en mooi nummer was. Nou, dat is een beetje geslijmd dat Amerikanen soms een beetje te vaak doen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, want het is natuurlijk prachtig. Je hoorde Michael Jackson en I Can't Help It. En daarvoor over mooi gesproken. Ik hoop dat hij nog naar Nederland komt, want zijn vorige concert heeft hij afgezegd. Oktober London. En dance en mingle. En soms zijn de dingen in het leven die fout zijn, die zijn het lekkerst. Dat geldt bijvoorbeeld voor chocola en snoep. Maar dat geldt soms ook voor de liefde. Luister maar, hier is Millie Jackson. If loving you is wrong, I don't want to be right.

komt het toch? Hoe komt het toch dat alle mooie vrouwen ooit al een keertje versierd zijn door een man en dat ik alleen maar met de restjes achterblijf? Dat is de vraag die Joe stelt. Het lijkt logisch, hè? Wij mannen, we willen allemaal ongeveer hetzelfde. We hebben een beetje allemaal dezelfde smaak. Vandaar. Millie Jackson hoorde je ook nog. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Oftewel, het probleem dat je hebt als je weet dat je aan het rotzooi bent met andermans man. Maar nou, dat het toch wel lekker is. Het is bijna 12 uur. Ik heb nog even John Legend voor je. John Legend is eigenlijk best wel een klein beetje een vies rikje. Hij wil het overal doen waar het eigenlijk niet hoort. Op vreemde plekjes. En het schijnt zo te zijn dat sommige mensen, sommige vrouwen ook, dat die dat heel erg prettig vinden. En daarom is dit een hit geworden. PDA, we just don't care.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vug Rivune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrivune.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabiha gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabiha. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer. En eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie

0: eigen haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

Stel je nou eens voor, hè? Stel je nou eens voor dat we op een wereld zouden leven zonder vrouwen. Wat zou dat onhandig zijn, want wij mannen hebben vrouwen vaker nodig dan andersom. Maar we zouden ook eigenlijk bijna niets hebben om over te zingen. Misschien over voetbal, maar dat verveelt op een gegeven moment ook wel. En er komt dan nog bij dat bijna nergens de muziek zo slecht is als in een voetbalstadion. Laten we even eerlijk zijn. Gelukkig dus dat er vrouwen zat zijn om over te zingen. Je hoorde een plaat over een vrouw hier op Jam FM aan het begin van je zondagmiddag. Can Function was dat. En Miss Got The Body. En ook de volgende plaat gaat over een vrouw. Ja, over de enige vrouw die onvoorwaardelijk van je houdt. Zo is het maar net.

instrumentaal. Qua keyboards vind ik dat deze plaat wel iets heeft van Stevie Wonder, hè, van Superstitious. Je hoorde de Hot Jam van week 37, de week dus die zo'n beetje achter ons ligt. Nick Hansen, Mojo, hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En voor Tupac, Dear Mama. En over Tupac, misschien heb je het ook gehoord, hè, is nooit duidelijk geworden wie hem vermoord heeft. Totdat iemand het in zijn boek ging schrijven. Hoe dom kan je zijn dat je een boek gaat schrijven en je aangeeft van ja, joh, dat had ik gedaan, daar zat ik achter. Vervolgens kwam de politie langs, arresteerde man, Dwayne Davis. En inmiddels zit hij in de gevangenis. Maar daar had hij natuurlijk weer niet op gerekend. En toen ging hij vertellen van ja, nee, ik had het toch niet gedaan, maar ik wilde gewoon dat mijn boek wat beter ging verkopen, want voor de rest is er niets aan dat hele boek van me. Maar daar trapte de rechter niet in. En persoonlijk denk ik dat als je zo dom bent om jezelf zo in de nesten te werken, dat je ook te dom bent om Tupac te vermoorden. Maar ja, wie het nou echt heeft gedaan, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Jammer and People nu, hier op Jam FM. Hier is Don't Stop.

als je begint aan een relatie... Als je begint aan een relatie, dan moet je accepteren hoe iemand is. En niet proberen om iemand te veranderen. Dat is tenminste wat ik ervan vind. Dus wat dat betreft is de insteek van Endia Davenport van de Brand New Heavies is uitstekend. Want wat zegt zij? Blijf gewoon wie je bent. Stay this way. Dat is wat je hoorde hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En voor Jarbro en Peoples. And don't stop the music. She is a bad mama jam. Doe je oog dicht, dan weet je precies over wat voor vrouw dit gaat. Dus Carl Carlton.

0: en Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En opening van nieuwe velden op Sportpark De Hoop in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en hij maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Die nieuwe aangelegde sportvoorzieningen op Sportpark De Hoop in Duivendrecht worden op donderdag 17 september officieel geopend door de wethouder Maarten de Groot van Sport en Bewegen. Het gaat om een kunstgrasveld, 2 beachvolleybalvelden en een jeu de boule veld die inmiddels al in gebruik genomen zijn. Aansluitend aan de opening vindt de lokale aftrap van de Nationale Sportweek plaats. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Je hoorde Alexandra O'Neill en Sherelle. Muziek uit 1985. En ik denk dat we best wel kunnen stellen dat in 1985 dus, toen dit uitkwam, dat ze allebei op de top van hun roem waren. En er zijn mensen die zeggen, als je op de top bent, dan moet je stoppen. En gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Al hebben ze nooit meer zo'n groot commercieel succes gehad. Ze hebben best nog wel aardige muziek uitgebracht, allebei. Met Alexandra O'Neill gaat het niet zo goed. Dat zijn we wel een beetje gewend van hem. Hij heeft brand gehad in huis. En er is een crowdfunding actie om te zorgen dat hij in ieder geval weer een dak boven zijn hoofd krijgt. En met Sherelle heb je vorige week hier op het Jam FM nog haar nieuwe

als jij vrienden hebt. En dan bedoel ik echte vrienden. Mensen die jou steunen door dik en dun. Wees daar dan zuinig op, want het valt niet mee om dat soort vrienden te vinden. Friends are hard to find. Dat is de boodschap die je hoorde van Jody Watley en Eric B. en Rakim hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 90. Een plaat waar je vast nog wel herinneringen aan hebt. Two High Brothers and a Dog en Two Brown. Je leent de bas van Unlimited Touch Music in the Street. Je verlaagt het tempo wat en je begint te zingen. Dan ben je goed bezig. Luister maar eens hoe goed de nieuwe single van Ingram Street is. Hier is Don't Disturb.

Zijn allebei grootverdieners. Je hoorde Pharrell Williams en Snoop Dogg. En we hebben wat moeten neertellen hoor, om deze muziek te mogen draaien. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Death Girl was dat hier op Jam FM, ben ik van Diemelen. En daarvoor de nieuwe single van Ingram Street. Met een bekende basloop, dus don't. Het is te

0: dance. This is a story. Let's dance.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl.

0: meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Kurelek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk. En CDA wil koffieochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rock at Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop en rock tot blues, disco, soul, jazz en indiepop. De zaal opent om 19:30. Herfstpop wordt georganiseerd met steun van onder meer Stichting Bovenkerk, het Stadsfonds Amstelveen en vrijwilligers. De deelnemende bands treden belangeloos op. En het CDA Amstelveen wil vaker koffieochtenden organiseren na een positief verlopen bijeenkomst in P60. Donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan

0: Amstelveen en wat volgens hem beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: Everything else is a lot of body.
1: Ik draai hem voor jou. Ja, je hoort het goed. Hij was voor jou, omdat ik het belangrijk vind. Omdat ik het heel belangrijk vind dat je trots bent op jezelf. Want of je nou een perfect figuur hebt, of er valt zo hier en daar wat op aan te merken, je mag er wezen. Yo, that's a lot of body van Ready for the World. Aan het begin van weer een nieuw uur. Jam on zondag met Erik van Diemen. Hey, vind je het een beetje lekker? Voelt het een beetje goed? Vraag je vrouw dat wel eens aan je? Nou, ik ken een vrouw die dat vraagt en die er beroep mee is geworden. En ze heet Chaka Khan. Hier is Do You Love?

Of eigenlijk kan ik beter zeggen, joh, de muziek van die Isley Brothers. Want ik hoop maar dat de dames en heren van Smooth, dat ze netjes een bedankje hebben gestuurd. Dat is het minste wat ze hebben kunnen doen. En Ronald Isley, de schrijver van het nummer Living for the Love of You. Want dankzij dat nummer, dankzij die sample, is uiteindelijk Mind Blowing zo'n grote hit geworden. Laten we eerlijk zijn. Daarvoor, voor Smooth, hoorde je Rufus en Chaka Khan. Do you love what you feel? Als ik jou was, zou ik nu mijn radio maar eventjes wat harder zetten. Want hier is Karen Silver en Nobody Else.

zal je vertellen. Ik zette deze plaat op, want ik kende hem nog niet. Zonder te kijken naar de titel. En toen heb ik zoiets van, die is een beetje dronken. En dat klopt ook helemaal. En daarom heet de plaat Cheap Champagne. Je hoort de nieuwe zing van Aaron Ray hier op Jam FM. En daarvoor heel ver terug, 1982. Ik zeg het even aan mijn blote hoofd. Karen Silver en Nobody Else. Jouw lichaam tegen mijn lichaam. Keep in touch, body to body. Hier zijn de Shades of Love. Destijds nog met Melissa Morgan als zangeres.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ'ers. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Extra borden aan Amstelzijde geplaatst om verkeersregels te verduidelijken. En inloopbijeenkomst over definitief plan huisvesting arbeidsmigranten aan de dwarsrecht 18. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente heeft afgelopen woensdag extra verkeersborden geplaatst aan de Amstelzijde om de bestaande verkeerssituatie voor alle weggebruikers extra te verduidelijken. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. De Amstelzijde is al jarenlang een 30 kilometer zone. Om de bebording nog beter zichtbaar te maken zijn recent extra herhalingsborden geplaatst, waaronder voor bromfietsers en fietsers die het begin van de 30 kilometer zone niet passeren. Veilig verkeer vraagt om duidelijkere inrichting en heldere bebording. Met deze aanvullende borden maken we de verkeersregels nog zichtbaarder. De vier glastuinbouwbedrijven uit de Kwakel, verenigd onder de banken CV, organiseren op dinsdag 29 september een derde inloopbijeenkomst over de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren de initiatiefnemers het definitieve ontwerp en geven zij een toelichting op de keuzes die in het plan zijn gemaakt. Ook wordt informatie gegeven over de vervolgstappen in het proces. De inloopbijeenkomst vindt plaats op 29 september van 4:30 in de middag tot 7:30. En dat in de gasterij De Kwakel, vuurlijn 78. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En dat lukte toen pas toen er een remix van verscheen. En die remix die is gemaakt door Cher Pettibone. Die heeft nogal wat remixen gemaakt in de jaren 80. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de dubbelalbums, de master mixes die hij uitgebracht heeft destijds. Deze keer deed hij het met de BB&Q band Dreamer. En dat werd dan ook meteen een hit. Overigens zong destijds Curtis Hairston nog in de BB&Q band. Lekkere plaat. Trouwens, wat mij opvalt is dat alle muziek vanmiddag lekker is hier op Jam FM. En hoe komt dat? Dat komt omdat we zo ongelooflijk smooth en funky zijn. Ook deze is lekker. Heel erg lekker. Hier is Soul to Soul en Get Alive.

Ze hebben niet overdreven veel te vertellen. De heren en dames van Plage hoorden Free and Easy. Maar laten we eerlijk zijn, als je zo'n bassist in de band hebt, dan kan je af en toe gewoon beter je mond houden. En ja, dat deden ze dan ook. Voor Plush en Free and Easy, Soul to Soul en Get Alive hier op Jam FM bij Erik van Diep. En dit is weer zo'n mooie nieuwe single die eigenlijk nog maar net uit is. Mellow Mood, zo heet het. En zo heet ook de band.

Het is moeilijk om nee te zeggen tegen Estelle, zeker als ze het op zo'n manier vraagt. Je hoorde Estelle dus, samen met Sean Paul en Come On Over, hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor nieuwe muziek, Mellow Moods. Heerlijk rustig, uitermate geschikt dus voor de zondagmiddag van Mellow Moods. En weet je wie ook uitermate geschikt is voor de zondagmiddag? Dat is de man die klaar staat om 2 uur radio te gaan maken hier op Jam FM. We hebben het over Edwin van Brakel. Je hoort hem de komende 2 uur, dus tussen 2 en 4. En wij spreken elkaar weer precies over een week. Hè? Tussen 11 uur ochtends en 2 uur middags op de zondag. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Dus wat mij betreft...

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: betrouwbare, persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden.

Alan Silvers. En geloof me, deze plaat kan je beter niet op de bank laten liggen. Die moet je gewoon keihard draaien. Ja. En nog steeds vind ik dit de beste samenstelling van Shalimar. Natuurlijk met Miss Jodie Watley. Zo, een hele goede middag. Let's jam. Dat doen we weer tot 4 uur. En Maurice Becker is ook weer binnengeslopen. Hij zit inmiddels klaar voor zijn

0: Ze heeft een hele krachtige stem. Dit is haar nieuwe track, Curious Object. Subject, moet ik zeggen. Een heerlijke funky soulful groove met een vleugje samba, eigenlijk Latin klanken. Samengeschreven met Sia en geproduceerd door Greg Kirsten. De nieuwe Chaka Khan is een feit en die is lekker. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn eerste blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het is om en erbij, 14:15 in dit programma. Edwin on Edwin, goedemiddag. In Duivendrecht is een petitie gestart tegen de geplande woontoren in de Bloemenbuurt. De toren moet 8 verdiepingen krijgen en komt op de hoek van de Korenbloemstraat en de Begoniastraat. Er is verzet omdat de toren niet in de huidige bebouwing zou passen. Het plan is nog niet definitief, dus er is nog ruimte voor discussie. Volgende week rijdt de tegeltaxi van de gemeente Ouder Amstel weer. Als inwoner kun je gratis je oude tuintegels laten ophalen. Op deze manier wordt de tuin groener en help je de gemeente bij het NK-tegelwippen. Aanmelden kan via de website tegeltaxi.nl. Zelf je tuintegels wegbrengen naar het milieudepot kan natuurlijk ook. Dat kan het hele jaar door. Nou, mooi. Wat ook het hele jaar door kan zijn jouw muziekjes, hè? Jouw programma. Die zijn weer oerlekker, dus ik spreek je zo. Doei.
0: Ja, dankjewel weer.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.
3: Live

0: het overnemen van de show van Gerard Ekdom. Ja, dat doe je of dat doe je niet. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ik ga ervoor. Nou ja, we weten hoe het inmiddels afgelopen is. Ik vertel daar straks nog wel wat meer over. Misschien heb je gisteren nog wel naar de... Of vrijdag heb je misschien nog wel even naar de finale geluisterd. En aanstaande vrijdag natuurlijk de finalist op 18 september... die de ochtendshow van Gerard 4 uur lang mag overnemen tussen 6 en 10. Ik ben heel erg benieuwd en ik ga er zeker even naar luisteren. Waar wij gaan naar luisteren, want we zitten gewoon weer achter de mic bij Jam FM... is Back to the 80s.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
0: En dat doen we met deze track van Joseph Man Paris. Eigenlijk heet hij Manuel Joseph. Heeft mede de electropop geïntroduceerd en op de kaart gezet. Vooral in de jaren 80. En dat deed hij natuurlijk samen met groepen als Kraftwerk en Art of Noise. Ook heeft Man Paris veel remixen gemaakt. Zoals ook Speed Demon van Michael Jackson.

0: En bebop, dat komt uit de jazz eigenlijk. Dus eigenlijk zegt Man Paris gewoon, blijf dansen. Met die bizarre synthesizers en de metalen drumklappen was dit de tijd ver vooruit met deze Man Paris.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Ja, we doen even een updateje met de Cool Notes.

0: Weer een beetje happy wordt van de Feel Good Show, Edwin On, op deze zondagmiddag. Het eerste half uurtje zit er alweer op, maar nog 3 half uurtjes te gaan. We gaan eerst naar de New Music Break. Mixed by Roland Richel, die je wel kent van de Jam Crackers op de donderdag. Tot zometeen.
1: Always a better song. Waiting for you this summer.

uurtje en we hebben weer een paar heerlijke tracks in petto. Dus stay tuned hier bij Edwin On tot de 4 uur. Nu Cool and the Gang. Hier is Fresh.

Een lekkere, lange versie van Kool & The Gang uit 1984, Fresh. Maar deze was eigenlijk al geschreven voordat J.T. Taylor officieel bij de groep kwam. En drummer George Brown die gooide de hele groove van de demo om. En gelukkig maar, want zo kreeg deze een heerlijke vibe. En is het een heerlijke funknaller hier op Jam.

Nou zeg, zometeen Maurice Becker met zijn tweede lokale blokje. Maar eerst gaan we naar Justin Timberlake. Take Back the Night uit 2013 van het album.

0: Lokaal nieuws. Update.
1: Het zijn die bekende trackjes voor 3 uur. Edwin, goedemiddag. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen over onder andere de vrijwilligerscentrale of de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. De herinrichting van groengebied De Biesbosch Triangel in Duivendrecht gaat beginnen. Naast Sportpark De Hoop komt een nieuwe inrichting van het plantsoen. Inwoners mochten meedenken en kozen 1 ontwerp, een modernere vorm. Zo ontstaat er meer groen en een betere plek om elkaar te ontmoeten. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je zo. Doei.
2: Ja, dankjewel. Hier zometeen Jimmy Require. Maar eerst nieuwe muziek van Georgie B. en The Groove Association. New music. Jam FM.

bizarre is dat voor de clip van deze plaat twee Lamborghinis aan gort gingen. Althans, niet helemaal, maar de eerste werd meteen al totaal losgereden voor de opnames ook. En er werd gewoon een andere geregeld en die kreeg tijdens de opname ook nog eens een klap tegen de voorruit. Dus ja, het was de Lamborghini van JK. Mocht je hem dus zien rijden zonder windscherm door Spanje, dan weet je hoe dat gekomen is. Maar dat was al in 1996. Al een tijdje geleden. Hey, we gaan eruit dit uur. En 3 uur zijn we weer terug. We gaan op naar de reclame en het nieuws met deze T-Connectje. Take it to the limits van deze groep.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 2:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden.

0: Nou, nog één keer dan. Zo zijn we aanbeland bij de tweede track na drieën. Dan weet je het alweer. Approved and tested by the crew. Onze Hot Jam.
1: Here's another Hot Jam on Jam FM.
2: We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew, Jam FM.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: New music first, always on Jam 104.9.

0: 37, de nieuwe Hot Jam hier bij Jam FM. We hebben het over Nick Hansen en Mojo. Dan ken ik ook Lady Mojo, dat is toch wat anders. Ja. Hij is lekker funky. En morgen natuurlijk week 38 vanaf de Traffic Jam, zo rond 4:15. De nieuwe Hot Jam, dat gaat goed komen. Maurice Becker die zit inmiddels klaar voor zijn derde lokale blokje. En daarna Bosiris.
1: Lokaal nieuws, update.
0: Dit is het tweede uur Edwin On met Edwin van Brakel. Dames en heren, jongens en meisjes, u kent hem natuurlijk. Het is het mirakel, Edwin van Brakel. Edwin, alle gekheid weer op een stokje. Dus, goedemiddag. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzaam maken van de woning. Nieuwe kandidaten krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met woensdag 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. De proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil tijdelijk gratis thuis op te laten halen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht.
2: Oké, we doen het er maar mee. Ik spreek je zo, doei.
0: Ja, dankjewel weer.
3: Feel the summer energy.
4: The magic of Jam FM.

0: soulvolle track. Can't beat the old school. Zo, gaan wij eens eventjes naar de jingle player. Zo, wat hoor ik nou zeggen? Het leek wel of er iemand een basketbal gooit of zo. We gaan back to the 80s.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
0: Nou, de computer heeft gelijk. We gaan back to the 90s. Onvoorstelbaar. Ik kan ook wel eens in de war zijn. Ja, het kan, het kan. Het mirakel weet niet alles. Het mirakel weet niet alles. Wel deze track. Johnny Gill kennen we vooral van de romantische ballads. Maar Jimmy Jam en Terry Lewis dachten, deze man kan veel meer. We geven hem een lekker swingbeat nummer. Dit

0: oftewel 1990. Swing Beat heette het toen en later werd het New Jack Swing. En hier hoor je echt de sound van Jimmy Jam en Terry Lewis. Samen met Johnny Gill. Ja, waarvan ik al zei, normaal kennen we de man van de hele zwoele ballads. Maar dit kon de man ook van. Heerlijke scratch, heerlijke drums. Het is echt de 90s, begin van de swingbeat. Het begon een beetje 89, 90. En er zaten bepaalde pasjes bij. Ken jij die nog? Ik zie het je doen in de woonkamer. Maurice kan dat ook gewoon doen. Maar goed, misschien doet hij het straks nog even voor. We gaan het zien. Hey, we gaan je eventjes updaten. Je weet het, die updates van Jam FM die zijn geheel gratis en komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En ze zijn lekker hoor, altijd. Piet Le Vrek hebben we het over. Het is geen vrek hoor trouwens met zo'n ziekel. Deze

0: betekent dat het nog niet half is. En dan heb ik tijd voor de enige echte 2 voor half. En 2 voor half, dat betekent 2 nieuwe tracks, zo even voor half.
1: New music first, always on Jam 104.9.
0: We gaan eruit met deze. Hier is Ari Lennox en Hook Baby.

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Ondanks het niet zo zomerse weer gaan we het toch eventjes doen. Het festijn wat er in de staart zit.

Zijn bijnaam kwam omdat hij vroeger American football speelde. En gewoon iedereen aan de kant beukte. Zo werd het dus James D-Train Williams. Als een trein kwam die op je af, dan moet je echt wegwezen. Want dan, vriend van de show. En dit is toch wel een van zijn betere nummers, vind ik zelf dan. Hè? Misschien, ja, er zijn er nog veel meer, maar... Deze mag er wezen. You're the one for me. Hier op Jam FM. En je weet het, het is weer tijd om een potje te gaan graaien. En dan moet ik even kijken of de graaitune klaar staat. Dus even kijken hoor, want ja, hij doet het. Zo, even de microfoon wat harder. Dan gaan we in de cd-rekken van de Edwin On Studio. En dan pak ik aan de rechterkant dit hoesje, want die voelt goed. Je weet het, de graaitrek. Ik weet het niet, jij weet het niet. We weten het allemaal niet. En ik steek hem nu in de slikker. Dat is zo'n cd-speler waar hij aan de voorkant ingaat. Wat is deze week de graaitrek hier bij Edwin On op Jam FM? Ik ben benieuwd.

0: Daniel, homeboy.
1: That's it, yeah. Yeah. What's that with my baby?
2: Yo, let me get one of them fresh cans.
1: Yeah.
0: Walk like sex.
1: 1, 2.
0: And talk like sex.
1: 3, 4.
0: Walk like sex.
1: See what?
0: And talk like sex.
3: Oh yeah.
1: The gangster blue.
3: Mantronics uit 1988. En als je denkt dat hiphop toen een beetje braaf was, vergeet het maar. Curtis Mantronics en MCT die gooiden electro, rap, scratches en een enorme dosis attitude in één blender. En toen kwam deze gangster boogie. Walk Like Sex, Talk Like Sex, Mantronics, de graaitrek van deze week. Eens even kijken, Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn laatste lokale blokje. En dan gaan we toch echt eventjes richting de vinylplaat. Ik ben er bijna uit. Maar eerst nog even back to the 80s.
4: Lokaal nieuws, update.
5: Het zijn een aantal trackjes voor 4 uur. Voor het sluiten van de muzikale markt, Edwin, zeg ik altijd maar. Goedemiddag. David Tjung is een vechtsporttrainer en hij kreeg afgelopen week weer een bijzondere verrassing in Amstelveen. Hij dacht dat hij kwam voor een interview over de maatschappelijke inzet voor de vechtsport, maar kickbokslegende Remy Bonjasky overhandigde hem een cheque van €2500. Het geld is bedoeld voor nieuwe trainingsmaterialen. Tjung geeft al meer dan 18 jaar les en zet zich in voor de vechtsport voor iedereen. En vandaar dus het maatschappelijke tintje eraan. Een tintje eraan, Edwin, wat jij altijd geeft aan het smooth en funky genre is... Nou, er zijn natuurlijk de tracks, hè, die hij draait. En ongetwijfeld komt er ook weer nu een overheerlijk trackje uit de speakers. Ik spreek je volgende week weer, hè. Dus tot dan. Toedeloe.
6: Ja, dankjewel.
7: Are you ready?
8: Let's go back to the 80s. Jam FM.

uit de glorietijd 1988 van het album Hearsay. Een plaat vol Minneapolis sound, dikke synths en soul. Maar vooral natuurlijk de stem van Alexander O'Neill hier op Jam Smooth.

Nog eventjes via de Google Play Store of de Apple iStore. Tik hem in, J-A-M-M. FM erachteraan en dan heb je de juiste app te pakken. Maar je kunt natuurlijk ook luisteren via DAB of 104.9 FM. Die old school frequency. En hier hoor je de old school hits. Maar ook die nieuwe. Die vergeten we niet hoor. Van de week trad Ben Liebrand op in Luxor. Laat ik nou in Luxor een band gezien hebben waar die ook goed is. En die band die heet O-Jam. En we zijn toe aan de... Nou, effectprocessor, let op. De Jam Vinylplaat. En die is deze week van O-Jam. Een samenwerking met Ben Liebrand. En dit is natuurlijk die good old... Ja, weet je ook weer. Running Away.

0: goed ken. Jaarlijks doe ik een interview met hem over Disco 250. Ben Libran. Stond van de week in Luxor in Arnhem, waar ook OGM nog opgetreden heeft. Dus de cirkel is weer rond, zullen we zeggen. Running Away. In de moderne funky bewerking van de good old Weiland Roy Ages versie. Opgenomen tussen Arnhem en Canada, zullen we zeggen. Met die typische Libran touch eroverheen. En natuurlijk de band OGM met de leadzangeres Vivian Veronique. Running Away. Nou, wij lopen nergens voor weg hoor, met Jam FM. En zoals je weet deed ik mee aan de Veronica-wedstrijd om volgende week, eigenlijk aanstaande vrijdag, de top 3000 te presenteren. Gerard Ekdom, de ochtendshow, 4 uur lang. Helaas ben ik het niet geworden, maar het is geworden Jeroen van den Berg uit Almere. En die gaat het vrijdag doen, dus ja, ja. We gaan het zien. De man heeft een goede stem, dus dat moet goed komen. En op de tweede plaats zou ik zeggen was Abel Staal die dit ook goed deed. Dus misschien heb je het gehoord en anders moet je even op de tijdlijn kijken. Dan vind je het complete fragment wel. En ook het ingestuurde fragment wat ik opgestuurd heb. De aankondiging van Radar Love van de Golden Ring is niet het genre van die MFM. Dus ik ga hem niet laten horen. Op mijn tijdlijn kun je hem vinden. Hey, we gaan naar de laatste track toe. En we gaan eens eventjes wat nieuws draaien. Althans, nieuw in een oud jasje. Dus dat betekent dat we je eventjes gaan updaten. Maar dan wel met iets heel erg lekkers.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En wat zou dat zijn, zeg? Oh, deze is lekker eigenwijs. AB Chic heet het. Met een knipoog naar ABC natuurlijk. En Chic zelf. A Night You Murdered. Good Times. En

Aanstaande zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja. Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benac

0: Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Politie zet drones in bij verkeerscontroles. En sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht willen zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling en het bepalen van de boete. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand waren verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Die ruimte mag wel open blijven, zodat zijn winkels in Amsterdam bevoorraad kunnen worden. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Cool in the Gang, 1981. Let's have a good time tonight. Daarmee starten we vandaag de Flashback Radio Show.

En dat was DJ Jesse D, de Groove Master, hier in de Flashback Show. En You was dat een remix versie. We gaan back to the 80s. 1981, Rolls Royce RR Express.

0: van half vijf.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en de Oude Kerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Oude Kerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Wattenverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En dat was 1982 Mr. Rick Smith en We Should Be Lovers. Ja, ja, dat kan gebeuren. Hier is de Sunbird Band. Samen met Dave Lee, nieuwe track. Why Don't You Reach? Van

school disco funk van Rick James. Ghetto Life hoor je gelijk nog album. Daar kwam net vanaf. En we gaan door met nieuw werk. Ricky Jones. She's

Ricky Jones hoor je in de Flashback Radio Show. She's a Man-Eater, een nieuwe track. We gaan even snel terug naar 1983 met Tony Lee. Hier is Love So Deep.

Tony Lee en Love So Deep, dat was 1983. Een iconische plaat wat mij betreft. En mijn middelbare schooltijd. Zo kunnen we nagaan hoe lang dat alweer geleden is. We gaan even een remixje draaien. Hier is Rayco en Bored.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau

0: oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer. En eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

mensen. Rolls Royce zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Dit was Still in Love With You. En misschien herinner je de track van vroeger van Frits Spits, de avondspits. Die gebruikte dit bij de Limerick. Rijmschema AABA, maar dan anders. Je hoort hem vandaag dus als classic aan het begin van uur 2. We gaan een nieuwe track draaien, de Jupiter Gallery. En hier is die Forever Love.

0: Zo komen er af en toe van die plaat uit.
1: Ja, dan denk je, dat is er weer een met een vinkje. Dat wordt weer een van de favorieten van 2026. Jupiter Gallery, Forever Love, hoor je in de Flashback Radio Show. Ik

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofd.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in dorpshuis Duivendrecht. En de opening van nieuwe velden op Sportpark De Hoop in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en hij maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Die nieuwe aangelegde sportvoorzieningen op Sportpark De Hoop in Duivendrecht worden op donderdag 17 september officieel geopend door de wethouder Maarten de Groot van Sport en Bewegen. Het gaat om een kunstgrasveld, 2 beachvolleybalvelden en een jeu de boule veld die inmiddels al in gebruik genomen zijn. Aansluitend aan de opening vindt de lokale aftrap van de Nationale Sportweek plaats. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht. Tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond.

0: blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer. En eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

maakte Marcus Liver, Miller en Loving You. Hij behoort tot de beste bassisten ter wereld. Tenminste, zijn alle geleerden het over eens. En hij treedt nog steeds regelmatig in Nederland op.

En dan een plaat speciaal voor Remco Tuinman, Phyllis Nelson. En ja, wat is dit toch een lekkere plaat? Heb je lang niet meer gehoord hier op de radio. En ik kan me zo voorstellen dat jij ook nog wel een aantal nummers kent. Zeker nu er een grote rage gaande is om van die selfies te maken met AI dan. Jezelf te plaatsen in 1984 of 85 met felle kleuren en getoupeerd haar of krulletjes in je haar. Zoals mannen vaak zien. Ja, ik zie ze allemaal langskomen. Ik heb het nog niet gedaan. Ik denk, want ik heb genoeg foto's uit de jaren 80 waar ik gewoon origineel jaren 80 ben. Net als de muziek. Want die draaien we hier, origineel jaren 80 muziek. Maar als je zo'n foto van jezelf gemaakt hebt, stuur hem naar ons toe. Lijkt ons leuk. Zet hem op de website van Jam FM neer. Samen met de plaat die erbij wilt horen. En deze dus speciaal voor Remco.

Yes, I Like You, Phyllis Nelson. Wat een mooie platen worden er toch aangevraagd hier op Jam FM. De jaren 80 in een Shep Pettibone jasje, de remix genaamd. Want je had altijd een single uitvoering. En dan had je een remixer die eigenlijk op een gegeven moment nog populairder waren als de artiesten zelf. Want je wilde toch de Shep Pettibone versie hebben. Of je wilde misschien wel de Ben Librand uitvoering hebben. En zo waren er meer mixers in die tijd die grote ogen scoorden met de platen. De next track komt van één van mijn favoriete groepen af. Maar een plaat die je niet zo vaak hoort op de radio. Ja, waar hebben we het dan over? Ik heb het over de groep Cameo. Zeg je dat wat? Ja, tuurlijk zeg je dat. Back and forth en al die andere grote tracks die ze gemaakt hebben. Maar deze hoor je niet zo vaak. Be yourself. Wees gewoon jezelf. Dan komt het allemaal goed hier op de radio. Richting de herfst op Jam FM in de maand september. Ja, ik zou zomaar kunnen voorstellen dat er een Earth, Wind & Fire request aankomt met de plaat September.

Ja, dankjewel Alexandra voor deze Fun Loving Criminals met Love Unlimited. En de andere plaat die je aanvroeg, die gaan we ook draaien hoor. Ik moet hem even gaan zoeken, maar dat gaat helemaal goed komen. Interessante keuze van tracks. Dankjewel voor al die verzoekplaten. Ik vind het leuk dat er weer platen binnenkomen via daniel@jamfm.nl. Maar we zitten hier nog tot middernacht, dus er mag best nog wel wat bij komen. Dus zend eens classic request daniel@jamfm.nl.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Francis Wix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. En in Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Extra borden aan Amstelzijde geplaatst om verkeersregels te verduidelijken. En inloopbijeenkomsten over definitief plan huisvesting arbeidsmigranten aan de dwarsrecht 18. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente heeft afgelopen woensdag extra verkeersborden geplaatst aan de Amstelzijde om de bestaande verkeerssituatie voor alle weggebruikers extra te verduidelijken. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. De Amstelzijde is al jarenlang een 30 kilometer zone. Om de bebording nog beter zichtbaar te maken zijn recent extra herhalingsborden geplaatst, waaronder voor bromfietsers en fietsers die het begin van de 30 kilometer zone niet passeren. Veilig verkeer vraagt om duidelijkere inrichting en heldere bebording. Met deze aanvullende borden maken we de verkeersregels nog zichtbaarder. De vier glastuinbouwbedrijven uit de Kwakel, verenigd onder de banken CV, organiseren op dinsdag 29 september een derde inloopbijeenkomst over de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren de initiatiefnemers het definitieve ontwerp en geven zij een toelichting op de keuzes die in het plan zijn gemaakt. Ook wordt informatie gegeven over de vervolgstappen in het proces. De inloopbijeenkomst vindt plaats op 29 september van 5:30 in de middag tot 7:30. En dat in de gasterij De Kwakel, vuurlijn 78. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Kamer. En hoe doen we dat? Dat doen we via, misschien wel via jouw Sonos speakers. Of via je breedbeeld tv met ingebouwde camera. Nee, wij zijn geen hackers. Dus we kijken niet mee. Maar we brengen wel de liefde via muziek gewoon jouw woonkamer in. Want daar gaat het om muziek. Daar luister je voor naar Jam FM. En natuurlijk voor het laatste nieuws uit Ouder Amstel en de omgeving. We gaan wat moois draaien. Walter die zei van, zou je iets uit de UK kunnen draaien? De Britfunk Association. En als je het over ja, UK funk... had je vroeger Beggar & Company, High Tension, Light of the World... allemaal van die topbands uit de UK. En dat noemden ze dan Britfunk. En al een aantal jaren treden ze samen met elkaar op, met z'n drieën. En noemen zich de Britfunk Association. Het is eigenlijk wel een superband, live vaak op podia te zien in de UK... maar niet in Nederland, dat is wel jammer.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk. En CDA wil koffieochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia.

0: Donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan Amstelveen en wat volgens hen beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

keer mee was gezongen. Als Once Ridden, Twice Shy. Oké, dat kan natuurlijk ook. Soms moet je gewoon fonetisch zo'n plaat volgen. En dan komt er vanzelf lekkere muziek bij jou binnen. Tussen je oren. En daar gaat het eigenlijk om de sound. En de titel is en de tekst is misschien wat minder belangrijk. Als je er maar op kunt bewegen. En op kunt dansen. En we zijn in het tweede uur.

Samen met onder andere Ron Lokkerbol, die zo meteen tussen 8 en 10 de tunes gaat spinnen hier achter de draaitafels. Op deze stoel, 104.9. En natuurlijk via DAB en internet door de hele wereld te beluisteren. Terry Wells, even rustig aan. You make it heaven. Dankjewel Yolanda voor deze request. Verder in deze show nog bijvoorbeeld Aldi Barch, Purple Flesh, Tom Brown, Janet Jackson en Quincy Jones.

0: Ooh, You're Gonna Die. Janet Jackson met Black Cat. Ik hoop niet dat je bijgelovig bent, want als je een zwarte kat op de weg ziet lopen, dan zou ik maar gelijk de auto aan de kant neerzetten. Want het zou zomaar eens bijgeloof kunnen zijn. En daarvoor David Pearson, die draaien we trouwens voor Jos van Dam. Leuk dat je aan het luisteren bent. En Anita Baker, die draaien we verzoek van... Moet ik even terugkijken in de mailtjes. Ja, die was van Remco. Dankjewel, Remco. En daarvoor Terry Wells, You Make It Heaven. Wat een heerlijke plaat hier op Jam FM. Tijd voor het verlaten journaal van 19:30.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 19:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en volgens de Wall Street Journal heeft premier Carney gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Partijleider Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en de Ouderkerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Oude Kerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Wattenhoeverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een 30:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

What It Is. The funk from Jamaica. Tom Brown met zijn absoluut unieke geluid als hij de trompet in de handen.

0: nou spritz?
1: Ja. Nee, een spritz is een koekje, dat kan je opeten. En dit is iets heel anders. Dit is een straat, daar wandel je in. Shout for Joy, zo heeft de plaat de titel meegekregen. 1982 was het.

Ik dacht heel even... dat ze zeiden, fuck you all. Maar nee, het is funk you. Oké. Met F-U-N-K. Dankjewel, Walter, voor deze request. Go, Godson was het. Waar de beats gewoon je speakers uitkomen. En aan het einde met deze heftige gitaar luiden we de plaat uit. En een applaus. Ja, dat kan natuurlijk. Ik heb veel platen nog niet kunnen draaien.

Clamps, Lonnie Liston, Next en nog een hele lijst met tracks die we doorschuiven tot zometeen na 10 uur. Richting het tijd zijn van 8 uur.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.

0: Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen.

0: kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Politie zet drones in bij verkeerscontroles en sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht wil zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling en het bepalen van de boete. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand waren verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Die ruimte mag wel open blijven, zodat zijn winkels in Amsterdam bevoorraad kunnen worden. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Het was het jaar 1988. Give myself and useless. Nog meer van dit soort prachtig werk hier op jouw mooie zender. Maar met een behoorlijk goud randje kunnen we wel stellen. Hey, voorvanavond, heerlijke tunes. Heb jij nog een hele mooitje voor mij in petto? Laat het even via ron@jamfm.nl. ron@jamfm.nl, dat is jouw adres. Voor altijd, jawel. En laat lekker jou, ook gewoon jouw hele mooie reactie stromen. En wij draaien ze zeer beslist voor jou.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niks schelen, het is hun zaak, zei hij. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland. En Canada wil de banden met de Europese Unie versterken. En premier Carney heeft volgens de Wall Street Journal gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en de Oude Kerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Oude Kerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Batuverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

altijd wel heerlijk. Effort and Simpson. Love don't make it right. Om deze mooie muzikale zender toch maar weer. Dat jij dit soort tunes uit de speaker hoort. Rinkelen, laten we dat houden. Wederom ron@jamfm.nl, dat is jouw adres. En dan gaan we natuurlijk doodgewoon voor jou dat van weer draaien.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Politie zet drones in bij verkeerscontroles en sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht wil zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor

0: herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niks schelen, het is hun zaak, zei hij. En in Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en Ouderkerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Wattenverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

wens jou alvast een hele mooie nieuwe week. Zometeen heel veel plezier met Daniel Zonder van Sunday Classic Request.

0: Aanstaande zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.

0: 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk. En CDA wil koffieochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rock at Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop en rock tot blues, disco, soul, jazz en indie pop. De zaal opent om

0: Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

Elton Edwards en I just wanna spend some time with you. En dat, ja, die tijd gaan we spenden tot middernacht in part 2 van de Sunday's Classic Request. Deze plaat op de radio dankzij Hans Vrij.

En wat komt er naar de van? Nou, Peter Brown. Love is just a game. Hij werd al eerder vandaag aangevraagd. We moesten even kijken welk nou de beste was. Want soms krijg je zo'n zoekplaat binnen. Doe maar die ene goeie van Peter Brown.

0: gaat hier helemaal los, die George Duke. Hoor dat eens weg. Reach Out, speciale lange uitvoering op verzoek van Leo, die hem graag wilde horen hier op de radio. En dat doen we natuurlijk op zondagavond. En we hadden nog één.
1: Jam FM, where the magic is in the music.
0: Deze stond nog open.
2: Step down with it.
0: Oeh, Quincy Jones. Het moest de Mouse T Street mix zijn voor Alexandra. Nou, tuurlijk doen we dat. Ik heb hem niet zo vaak gehoord eigenlijk, deze versie. Maar hij is wel lekker. Ik heb even voorgeluisterd. Speciaal voor jou. Het nummer heet

zou komen, zou je Lonnie Liston Smith kunnen draaien met Never Too Late. Het is natuurlijk nooit te laat om die dan ook te gaan draaien. Plaatje met heel veel lekkere energie om even gewoon bij wakker te worden. Stel je lag te slapen. Nou, dan stap je nu uit die bank vandaan. Wrijf in je ogen en denk van, het is nooit te laat om even te bewegen. Ja, dat mag ook gewoon 's avonds. Dat hoeft niet alleen op de sportschool. Dat mag gewoon in je woonkamer. Speakers iets harder.

Lottie Liston, Smith en Never Too Late. Ja, yeah. Het is nooit te laat om een goede plaat te draaien. En dat kan tot middernacht. En nu speciaal voor Sebastian Orlando Johnson. With Just One Kiss.

Yeah, Gwen Guthrie. Ain't nothing going on but the rent. Leo, deze was voor jou. En ja, Gwen Guthrie met Ain't nothing going on but the rent. Een plaat met een boodschap die nog altijd staat als een huis, hè. Gewoon stevig op de grond, want zeg nou zelf. Liefde is mooi, maar de huur moet ook betaald worden. En dan nu een verzoekplaat, die komt uit het lijstje van Hans vandaan. Ja, dankjewel. 4 mooie platen voor vandaag ingeleverd. En dat is de tweede die we draaien uit jouw lijst. We blijven lekker in die funky 80s sfeer. En schakelen over naar deze Italiaanse disco classic. Platen die zitten vol met een heerlijke sound. Wat hebben deze veel gedraaid in het grijze verleden van Jam FM. En daarvoor voor Jam FM, Discount FM. Een plaat vol met warmte, groove en dat typische gevoel van de jaren 80, wat nu helemaal in is.

0: Ja, het meest gedraaide plaat vandaag op de radio is Rick James. Want ik hoorde meerdere ook al langskomen ergens in de show van... niet deze plaat, maar een andere track van Rick James. Tussen 4 en 6 bij Marcel Hergarde. Maar deze werd dus aangevraagd Spend the Night With Me. En daarvoor hoorde ik meerdere ergens ook al in de ochtend langskomen, denk ik. Ochtend of tussen 12 en 1. Ook weer een andere plaat van Rick James. Nou, bij deze hier bij Jam FM. Moet dat kunnen vandaag? De meest gedraaide artiest.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind.

Erin, dan weet je wel waar het vandaan komt. Uit de periode jaren 80 dat dit nog op vinyl werd gedrukt. En ja, die platen zijn niet allemaal meer optimaal van kwaliteit. Originele mastertapes zijn er denk ik ook niet. Want ik denk niet dat je deze op cd ergens kan vinden. Verwacht ik in ieder geval niet. Eddie Towns hier op Jam FM. En die drijft dus speciaal voor iedereen die houdt van vriendschap, groove en goede vibes. Wat Jam FM natuurlijk smooth en funky brengt. De hele dag.

0: Jam on Good Friday.
1: Ja, Jam on Good Friday. Narada, Michael Walden en Divine Emotions. Mooi verzoekplaat. Dankjewel Hans voor het aanraden van deze plaat om te draaien. Ik draaide de lange uitvoering hier op Jam FM. En nu de dub uitvoering. You're My Occupation. Aha. Dankjewel, Kate Jenkel. Werd al heel lang geleden hier

draaien. Jenny Burton, Karen White, Paris by Air, Next, The Tramps, Aldi Barts, Purple Flash, Patty Austin, Gift of Dreams, oh jee. En ik heb nog, nog 20 minuten. En er staan er nog meer in de lijden. Dus die gaan volgende week komen. Remind me.

lang geleden dat op tv van die domino-wedstrijden gedaan werden met miljoenen steentjes. Ja, ik vind het al moeilijk met 100 steentjes om zijn rechterhoofd te laten staan. En dat ze blijven staan. Maar dat is helemaal verdwenen. De Pet Shop Boys, en die hadden het over dansende domino's. Werd aangevraagd hier bij Jam FM. Net als deze, even kraken. Ja, ja, de groef, de naald. Hij staat een beetje te vroeg. Speciaal op verzoek volgens mij van niemand minder dan de enige echte Remco Tuinman. Groene vingers heeft hij. En hij maakt ze een beetje purple vandaag met Purple Flesh. En We Can Make It vanaf 12 inch.

Ja, lekker hè, hoe dat zo kraakt hier op Jam FM. Purple Flash met We Can Make It. Dankjewel voor deze mooie verzoekplaat. En dat bracht ons bijna op het einde van deze show. 6 minuten. Ja, wat gaan we dan doen in die 6 minuten? Ik heb Karen White als een rustige plaat klaarstaan, maar... Ga ik toch wat anders doen, denk ik. Nee. Oh ja, die vinyl moet uit, zo. Ja, die vinyl moet uit, nee. Want dan begint hij gewoon bij de tweede track. We gaan het hebben over de stemmen in de nacht hier op Jam FM. Keep it warm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Bramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22.
2: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22.